0: Dat was de underdog van Spider-Man Homecoming. Zou je hem kunnen kennen. En natuurlijk, omdat het natuurlijk Spider-Man film uitkomt, dacht ik, ja, deze ga ik draaien. Ik vind dit nummer wel leuk. En dan, Tim heeft de vraag van de maand bedacht. Die stuurde dat.
1: Zeker, jij vroeg mij of ik de vraag van de maand wilde bedenken. En dat heb ik zeker gedaan. Want jij had vorige keer gehad over welke moeten geremaked worden.
0: Nee, nou. Nee, de vraag van de maand was vorige maand was iets anders.

0: film willen we in de bioscoop weer zien?
1: Oh, we willen de bioscoop terugzien. Nou, dat is ook een goede vraag. Maar ik haakte aan op de remake. Ik dacht van, nou, de films hoeven niet geremaked te worden. Maar welke film zou ik willen zien met een andere acteur of actrice?
0: Ja.
1: Want je hoort vaak van die verhalen dat ze eigenlijk acteur A hadden gevonden. Maar uiteindelijk is het toch acteur B geworden die de film ging opnemen.
0: Ik heb daar wel mooie verhaaltjes trouwens over.
1: Heel bekend was natuurlijk de film van de Back to the Future.
0: Ja.
1: Waar eerst Erik Stoltz de rol zal spelen. Dat hij echt tijdens de opnames heeft gewoon gezegd, dit gaan we dus echt niet doen. Dit wordt Michael J. Fox. En dat weten we allemaal dat het natuurlijk een briljante zet is geweest. Maar ja, Al Pacino zou eigenlijk Han Solo spelen. Jack Nicholson was in de rol van Michael Corleone.
0: Ja, nou ja. En hier heb ik ook, ik had gezegd hier, ik zou ook benieuwd zijn hoe de X-Men zou geweest zijn met de Gray Scott in plaats van Hugh Jackman.
1: Met wie?
0: De Gray Scott.
1: De Gray Scott?
0: Ja, die zou eerst Wolverine gaan spelen, maar die was op het laatste moment door schedule dingen, kon hij toch niet spelen.
1: Oh, okay.
0: En toen heeft Hugh Jackman het binnen een week opgepakt.
1: Nou ja, we weten allemaal wat dat is uiteindelijk geworden is.
0: Een
1: ja.
0: mega succes geworden. Dus ik ben benieuwd of het karakter ook nog zo populair zou zijn als die toen was. Als hij nu is, zeg
1: nou
0: maar.
1: Ja, dat is het inderdaad. En dat is inderdaad de grote vraag. Als ik bijvoorbeeld naar La La Land kijk, daar zou Emma Stone, die speelt daar de hoofdrol in.
0: Yeah.
1: En Ryan Gosling. Maar dat waren eigenlijk op het laatste moment pas zijn ze ingevlogen. Want eerst zouden ze door twee mensen. Emma Watson zou trouwens eerst La La Land doen. No. Maar Emma Watson is toen Beauty and the Beast gaan doen. Ja, ik ben dus heel blij voor La La Land dat het Emma Stone geworden is.
0: Ja, grote fout.
1: En de Beauty
0: geweest.
1: And the Beast is natuurlijk.
0: Grote fout geweest van de studio.
1: Ja, ja.
0: Van Emma Watson.
1: Goed, trouwens, Moana. De live action. Zit het daarop te wachten?
0: Heb je de Rotten Tomatoes score gezien?
1: Ik heb het zeker gezien, ja. Zit er dus niet op te wachten met z'n allen.
0: Zit er niet op te wachten, nee.
1: Dat moet ook echt mee stoppen met die onzin. Maar goed, mijn vraag was dus, welke film was beter geweest met de andere hoofdrol spelen en wie zou je daarin willen zien? Nou, een bekend voorbeeld wat ik weet is, en dat is ook een beetje mijn crush uit de jaren 90. Eigenlijk zou dus Meg Ryan, kan die starring spelen in The Science of the Lambs.
0: Oh ja.
1: Nou, en dat had ik echt wel graag willen zien. Want Meg Ryan is een actrice die ik vind haar echt ondergewaardeerd. Zij wordt natuurlijk altijd meer weggezet op die romcoms, maar heeft ook echt goede films gedaan.
0: Ja.
1: Als je kijkt naar Winner Man Loves Woman, waarin ze echt een lage wal geraakte alcoholiste speelt. Is echt een goede film. Doet ze echt heel goed. Courage on the Fire is ook een film waar ze gewoon echt een goede rol speelt. Als militair die een vrouwelijke militair die uiteindelijk zijn prijs wint. Geëerd wordt vanwege haar daden in de oorlog.
0: Ja.
1: Zij is echt een goede actrice. En ik was heel benieuwd geweest hoe het zou geworden zijn als Meg Ryan Clarice Starling had gespeeld. En waar ik heel benieuwd naar zijn geweest. We hebben natuurlijk, Timothy Dalton heeft maar twee James Bond films mogen maken.
0: Ja.
1: En eigenlijk zou die GoldenEye ook nog gaan doen. Maar het was al heel veel gedoe met rechten en zo. En de James Bond rechten lagen niet meer bij de studio die dat altijd maakte. Dus het duurde en het duurde en het duurde. GoldenEye werd aangekondigd. Timothy Dalton werd nog gevraagd. Maar dat was 6 of 7 jaar na zijn laatste film.
0: Mm-hmm.
1: Toen heeft hij gezegd, ja jongens, dit moet ik gewoon niet meer doen. Ik ben ook te oud geworden hiervoor. En dit is klaar. Maar ik vind Timothy Dalton is ook echt een ondergewaardeerde James Bond.
0: Ja.
1: Ik vind hem heel goed als James Bond. En ik had er graag meer films gezien. En ook goede films.
0: Ook
1: had ik
0: films.
1: Fijn gevonden, ja. En jij? Hoe zit jij erin, Luc?
0: Ik heb gewoon één ding wat ik heel, heel drastisch wil gaan veranderen. En de rest zijn een beetje fancasts eigenlijk voor Marvel.
1: Ja.
0: Ik heb hier, ze hebben in 2022 hebben ze een Uncharted film gemaakt.
1: Ja.
0: Gebaseerd op het videogame. Ik ben zelf wel fan van die game.
1: Ja.
0: Dat kan ik mezelf wel noemen. En ze hebben Tom Holland voor Nathan Drake hadden ze toen gedaan. En dat vind ik eigenlijk, daar ben ik het niet mee eens.
1: Nee.
0: Want Nathan Drake is in de eerste game is hij 30. In de laatste game is hij van 40.
1: Ja. En Tom Holland is 13.
0: En Tom Holland is, ja, die blijft altijd 13, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Ik dacht dat Mark Wahlberg ook Uncharted een keer gespeeld.
0: Ja, die speelde Sully.
1: Oh, die speelde
0: dus die was automatisch wel beter geweest voor Nathan Drake.
1: Ja, dat vind ik veel meer een Nathan Drake figuur.
0: Dus ik heb ze allemaal maar gerecast.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Ik zeg dat hier Nathan Fillion mag wel Nathan Drake voor mij spelen.
1: Ja.
0: En Sully mag wel Tom Cruise zijn als ze dat willen.
1: Ja, Tom Cruise.
0: Ja, Sully is ook een beetje schimmig figuur. Nou.
1: Ja, ik vind Tom Cruise ook maar een schimmig figuur.
0: Nou, precies.
1: Als mens. Ik ken hem niet, maar zoals hij overkomt.
0: Zoals hij overkomt, ja.
1: En de Marvel card, dat is wat je zei van Hugh Jackman.
0: Ja, dat was een extra foutje. Ik heb hier fancasts voor wat ik hoop. Want als Harry Osborn weer gaan introduceren in de films. Ik dacht, nou, die Nicholas Geldstein van Dr. Van He-Man, die kan het wel doen.
1: Ja.
0: Want zijn haar is normaal dezelfde kleur als hoe het ook weer...
1: Ja.
0: Dus ik denk, kijk al, Harry Osborn spelen dan als ze hem willen introduceren. En ik heb hier ook als... Want ze gaan natuurlijk... Dat weten we allemaal. Ze gaan de Marvel Universe gaan ze gewoon rebooten na Secret Wars, na Avengers. Dus ik zeg, dan mag Adam Scott mag wel Iron Man spelen.
1: Ja.
0: Ja.
1: En Black Widow?
0: Black Widow. Oh, dat heb ik niet opgezocht.
1: Ik vind Scarlett gewoon goed.
0: Ja, zij speelt ook de rol goed. Ze is bijna Black Widow zelf.
1: Ja, vind ik ook. Scarlett is gewoon een goede actrice en speelt deze rol ook gewoon helemaal goed. Dus ik vind allemaal prima. Je mag rebooten wat je wilt, maar Scarlett blijft.
0: En verder wist ik eigenlijk niet echt goed wat ik... ik vind veel films met gewoon de acteurs die ze hebben gekozen zijn vaak gewoon goed.
1: Nou ja, er is natuurlijk ook vaak voor een reden voor dat die mensen gecast zijn. Dus dat is, maar ik vind het altijd grappig om over na te denken van als Shirley Temple Judy Garland had gespeeld in plaats van in The Wizard of Oz.
0: Ja.
1: Dan was het gewoon een hele andere film geweest. En vooral ook die carrières waren gewoon anders lopen waarschijnlijk van bepaalde figuren.
0: Ja, nou ja, ook met specifieke, weet ik veel, superhelden zoals Deadpool. Nou, niemand anders dan Ryan Reynolds kan hem spelen. Dat is echt...
1: Exact, maar dat is ook hartstikke goed. Ja, maar ja, stel je voor dat Madonna Catwoman had gespeeld in 1992 in plaats van Michelle Pfeiffer.
0: Wat een flip.
1: Wat dat betekent voor Michelle Pfeiffer de carrière en voor Madonna de carrière. Nu houden we de film. Ja. Goed dat Michelle Pfeiffer.
0: Wacht, ik zou Jake Gyllenhaal wel willen zien als Batman in de nieuwe DCU.
1: Wie?
0: Jake Gyllenhaal. Is een iets oudere Batman.
1: Ja. Zie ik ook wel. Zie ik ook wel. Wanneer de nieuwe Batman die komt ook in 2027, geloof ik.
0: Ja, er komt dus een nieuwe Batman film met Robert Pattinson nog. Maar ze willen dus een nieuwe Batman in de James Gunn-universum willen ze hebben.
1: Ik denk dat ze even goed na moeten denken wat ze nou precies willen met al die Batman. Want er zijn echt iets te veel Batman films de afgelopen jaren geweest.
0: Ja.
1: Christopher Nolan is nog steeds goed. Bel die gewoon. Maak er nog een keer goede Christopher Nolan Batman film. En stop gewoon met al die andere onzin.
0: Nee, ik vind de Batman met Robert Pattinson vind ik echt een masterclass hoor. Dat is mijn mening.
1: Ik vind die Penguin serie echt heel goed. Die vervolg erop kwam.
0: Ja, het is ook gewoon mooi belicht. Ja. Mooi geschoten.
1: Ja.
0: Ja, dus ik zeg, eigenlijk moet je gewoon moet je Robert Pattinson Batman moet je gewoon serieus houden. En die andere Batman maakt die maar Adam West Goofy volgens mij. Heeft
1: Adam West, ja. Dat was het. Ja, dat waren ook goede films.
0: Oké, nou, verheug je op Spider-Man deze maand.
1: En The Odyssey.
0: Spider-Man. Menace.
1: Spider-Man.
0: Does whatever Spider can.
1: Hm?
0: Does whatever Spider can.
1: En zo is het.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding, die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie. Yay! En geniet hij van zijn welverdiende rust.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten, zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie. Yay! En geniet hij van zijn welverdiende rust.

0: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie.
1: Yay!
0: En geniet hij van zijn welverdiende rust.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Nwiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie. Yay! En geniet hij van zijn welverdiende rust.

0: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie.
1: Yay!
0: En geniet hij van zijn welverdiende rust.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie. Yay! En geniet hij van zijn welverdiende rust.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhangerbots en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Hij heeft zijn platenkast weer geplunderd, de muziek als een klooplied doorgespit en een van harten aanbevolen playlist samengesteld. Luisteraars, stay tuned, want Gert-Jan gaat los. Hier is uw gastheer, Gert-Jan van Harten.
4: Goedenavond, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Gert-Jan gaat los. Vandaag gaan we een tijdreis maken. We gaan naar het jaar 1969. En laat dat nou net toevallig mijn geboortejaar zijn. Ik heb vanavond alleen maar platen en albums meegenomen uit 1969. Ik heb even overwogen om te beginnen met Bryan Adams, Summer of 69. Maar dat telt niet, want dat nummer kwam uit 1984. En ik wil echt alleen mijn muziek laten horen uit 1969. Nou, genoeg gepraat. We gaan snel beginnen. Sea of Joy van Blind Faith.

Blind Faith, een band waar Eric Clapton en Steve Winwood onder andere in zaten. De band werd in 1969 opgericht nadat Cream, de band waar Eric Clapton ook in zat, uit elkaar ging. Later komt Cream nog wel terug tijdens deze aflevering. Maar Blind Faith heeft niet lang bestaan, ze hebben maar één jaartje bestaan. Alleen 1969, één album slechts. Dat album heet ook Blind Faith. En daar stond Sea of Joy dus op. 1969, dat was het jaar waarop de mens voor het eerst een voet op de maan zette. De maanlanding op 20 juli 1969. Er waren meer dan 600 miljoen mensen op de wereld die meekeken via televisie. En ik las op het internet dat de computers die de computers waarvan gebruik gemaakt werd bij de landing minder rekenkracht hebben dan een eenvoudige smartwatch. Het is onvoorstelbaar wat er in 56 jaar allemaal kan veranderen. Nou, die ruimtevaart heeft natuurlijk de wereld volledig op zijn kop gezet. En het inspireerde David Bowie tot het maken van het nummer Space Oddity. Ook dat kwam uit in 1969.

Space Oddity, geïnspireerd door de maanlanding in 1969. Toen dit nummer uitkwam, stond het op het album dat David Bowie heette. Maar dit nummer Space Oddity was zo succesvol dat toen de plaat in 1972 opnieuw uitgebracht werd, de plaat de titel Space Oddity kreeg. We gaan naar een ander nummer uit 1969. Dat is van de legendarische band The Band. Die hebben een prachtig nummer gemaakt over de burgeroorlog in over de burgeroorlog in Amerika tussen 1861 en 1865. Een nummer heet The Night They Drove All Dixie Down.

Tonight they drove all Dixie down. Dixie was de bijnaam van de zuidelijke staten van Amerika. En het gaat over de nederlaag die ze leden in de burgeroorlog. The night they drove all Dixie down. 1969 was ook het jaar waarop de Beatles voor het laatst een album opnamen. En dat was het album Abbey Road. Het werd opgenomen in de periode februari tot en met augustus. En het werd uitgebracht op 26 september 1969. Het is niet het laatst uitgebrachte album van de Beatles. Dat is namelijk Let It Be. Dat kwam in 1970 uit. Maar dat is eerder opgenomen dan Abbey Road. We gaan dus luisteren naar een nummer van Abbey Road in 1969. Het nummer Something.

Ja, 1969, mijn geboortejaar, maar kun je zeggen het sterfjaar van de Beatles. Ze namen voor het laatste een album op. In 1969 kwam Neil Young met het album Everybody Knows This Is Nowhere. Dat is een van mijn favoriete albums van Neil Young. Er staan alleen maar mooie nummers op. Hij werkt daar voor het eerst samen met de Crazy Horse. Op het album staan klassiekers als Down by the River en Cowgirl in the Sand. Allemaal prachtige nummers. Wat ook mooi is, is het nummer dat je gaat laten luisteren. Dat heet The Losing End.

Ja, je hoorde Neil Young met The Losing Ends, When You're On. Prachtig nummer. In 1969 vond ook het legendarische Woodstock Festival plaats. Dat was in augustus 1969 in de staat New York. En in eerste instantie werden er 50.000 mensen verwacht. Maar uiteindelijk waren er, schrik niet, meer dan 450.000 mensen aanwezig bij dat concert. Het was slecht weer, het regende. Mensen zaten vast in de modder. Het was één grote chaos. Maar het heeft wel prachtige muziek opgeleverd. Een van de bands die op het Woodstock Festival stond was de Britse band Ten Years After. En in 1969 kwam de band met maar liefst twee albums uit. Ze kwamen uit met het album Stonehenge en met het album Shh. En daar gaan we naar luisteren, naar het nummer Bad Scene.

Ja, dat was 10 Years After met het nummer Bad Scene. 1969 was ook het jaar waarop Sesamstraat voor het eerst werd uitgezonden op televisie in Amerika. En dat is een mooi brugje naar het volgende nummer. Want in Sesamstraat had je in natuurlijk de Yellow Bird, oftewel Pino. In het Nederlands was hij overigens blauw, maar in Amerika geel. Maar over een bird heeft Leonard Cohen ook gezongen in 1969. Op het album Songs from a Room, daar staat Bird on the Wire.

En van Bird on the Wire gaan we naar The Birds toe, de band uit Amerika. The Birds was een productieve band, tot in 1969 brachten ze maar liefst 2 albums uit. Waaronder Dr. Birds en Mr. Hyde. En op dat album staat het nummer Candy. Daar gaan we naar luisteren.

Candy van The Birds. In 1969 kostte een brood ongeveer 50 cent. Een gemiddeld huis kostte minder dan 40.000 gulden. Dus zo'n, even uit mijn hoofd, 18.000 euro. En een LP, die kostte, heb ik even opgezocht, zo rond de $5. Nou, dat lijkt niet veel. Maar als je dat naar huidige maatstaven omrekent, zou het ongeveer €50 zijn, las ik. Nou, ik denk dat als ik in 1969 geleefd had. Ik ben geboren in 1969. Maar als ik toen geld had gehad, dan had ik denk ik zeker wel de twee platen gekocht die Led Zeppelin dat jaar uitbracht. Led Zeppelin heeft echt fantastische albums gemaakt. In één jaar tijd, in 1969, kwamen ze het liefst twee albums uit. En er staan eigenlijk alleen maar mooie nummers op. Wij gaan luisteren naar Babe, I'm Gonna Leave You. Babe.

Ja, prachtig. Led Zeppelin, Babe, I'm Gonna Leave You. In 1969 werd Feyenoord landskampioen van Nederland. Tweede werd Ajax en derde werd Twente. Feyenoord won dat jaar ook de beker. Ze speelden die finale eerst 1-1 tegen PSV. Toen kwam er een replay match. Die won Feyenoord met 2-0. Met doelpunten van Willem van Hanegem en Henk Weerie. In 1969 kwam ook het eerste solo-album van Janis Joplin uit. Janis Joplin, die ook op Woodstock gezongen heeft. Het album heet I Got Them Old Cosmic Blues Again, Mama. En dan gaan we luisteren naar Cosmic Blues.

Ja, kippenvel. Cosmic Blues van Janis Joplin. Fantastisch nummer. In 1969 ging de band Cream uit elkaar. Cream, die bestond uit Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker. En het laatste album dat ze uitbracht in 1969 was Goodbye. Een bijzonder album. Gedeeltelijk is het album live. En gedeeltelijk is het studioplaat. En we gaan luisteren naar Badge.

Badge van Cream van het album Goodbye. In 1969 introduceerde de Britse post voor het eerst de postcode. En dat deden ze om de post natuurlijk makkelijker en efficiënter te kunnen sorteren. In Nederland moesten we nog tot 1978 wachten voordat de postcode kwam. Nou, de volgende band die hield niet van wachten. Dat is namelijk Creedence Clearwater Revival. En deze band bracht in 1969 maar liefst 3 albums uit. Onvoorstelbaar. En een jaar later, in 1970, bracht ze nog een keertje 2 albums uit. Dus ze konden gewoon niet wachten met het maken van platen. En gelukkig maar, want ze echt stuk voor stuk prachtige platen. In 1969 kwam Green River uit. En we gaan luisteren naar Lodi.

Lodi van Creedence Clearwater Revival van het album Green River. In 1969 was er nog geen maximumsnelheid op de snelwegen. Op het platteland kon je nog een paard en een wagen tegenkomen. En de tankstations die waren niet van grote maatschappijen, maar er waren over het algemeen gewoon eenvoudige familiebedrijven. 1969, ook het jaar dat Dillard en Clark met het album Through the Morning, Through the Night uitkwamen. En daar staat een nummer op, dat heet So Sad. En het is inderdaad, het is zo sad, want we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Gert-Jan gaat los. Een aflevering waar we alleen maar muziek gedraaid hebben uit 1969. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens de Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Ude in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarmee gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Ude reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld. Nu en voor altijd. Je luistert naar Eemland 1. 24 uur per dag. 7 dagen per week te beluisteren via FM.

0: één land één. Het is zaterdagnacht. Tussen 12 en 2 hoor je de beste mixen. Van house tot hardstyle. Van electro tot 70s en 80s. Veel plezier met In The Mix. Op één land één.
1: On air. DJ Coors.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld.

Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit